Esa era Emanuel, esa triste guitarra. Namivak, kara ku de padia di tata kinan, dus ting diferente tienda nang kubunita kos nang manera Island Asia, no? Unita artikulo nang papapa, anto bopo pasaya nang waki ku bopo rahayan na bom pres, kos nang bonita, i kara bom ane mabisabo, e no ti misterita kos karo, pero nandin kos nang bonita e kos bonan papapa. Just tanto tanto como paña como Germán dan cu papa potra posa den cura nanting tiki die muebles tan solisoia que se nan nanting hobby cos cu bobo bisa e sa que lo tal lek papa va des passa se que nan que ha zapato des passa se que Island Asia e tambe tege over ta Flora Market e Flora Market tambe ting hobby cos bonita pa ofrece papa pa su jardín. Wanneer Reiki kruist, dan gaat ze terug in zijn jardin, maar met zijn jardin. Dus Reiki is goed bij Flora Market, no? En dat is ook wat ik wil gebruiken en terug in mijn jardin naar Flora Market. Dat is ook een mooie maat, papa is zo goed, de manier dat ze gaat, no? Dus ik zei dan, en super shopping ook, ik hoop dat het speciaal voor papa. Tanto paña, pues a mucha, mucha cosa más, nantin kiats, zapato, hobby costa me, bopo pa, sabe, escoge paña pa drumi, des pijama, nantin meia, des mucha hobby costa más, nantin. Y hobby costa de artefacto electrónico, que quizás papa por usa, des pasan pa bom mes wak y apresan también, ta hobby bon. Ok, dus laten we zien dat we in onze contactcursatorie 42 minuten. En dat is Tamili Vanelli. Girls, I'm gonna miss you. Maar we zijn girls, we zijn girl.

Es hij de Mili Vanilli, no? Dat is een bonita kantika, zeker. Een douche kantika eigenlijk, no? Hoop je rustig. Lekker als ik eens een keer met daarbij Elton John, is dat geta Daniel. Los mando un saludo especialmente para Mariano de En Sintonía. Nos desea Turcos Bon, ¿no? Feliz anoche. También Glenda Rosa, Glenda Cruz.